0: Is dit daarom nou nie mooi nie, daai van Sonja Harold en Simeon, haar seun natuurlik, met Ons vlieg saam. Verskriklike mooi lirieke daai. Ons het ook geluister na Crystal Gayle se Don't It Make My Brown Eyes Blue. Ook mooi klanke daar van ons country genre. Voor dit The Birds met Old Blue en Bok van Blerk se Die Ou Klipkerk Gebou. Ja, mooi, mooi muziek, mooi muziek. En soos daai paar snitte, lê daar nog baie mooi muziek vir ons voor. Ja, ek dink hierdie uur gaan ons mooi afsluit. Ek is opgewonde. En ek sien Jas daar van die Filippyne het vir my boodskap gestuur. Jas Engelbrecht, goeiemôre. En Kali natuurlik met sy laaste naskof. Sterkte daan, geniet hom, maak die beste daarvan en dan daarna rus heerlik. Nou ja, nou moet jy jou ore spits vir hierdie volgende inligting en maak seker jy verstaan die dinge en wie weet, dalk is dit jy.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

The Marbles, Only One Woman en voor dit Ray Dillon, Ek sal jou moet laat gaan. Twee mooi snitte daar. Nou ja, net voor ek gaan groet, gaan ek jou gou-gou nog so twee snitte inwerk en dan is dit tyd vir my om te groet en oor te handig vir Willem Engelbrecht. So hierso is Laurie Morgan en Sias Reyneke. Geniet dit.

Daar instrumentale muziek van Percy Faith hier op zondagmorgen, hier bij Bosveld Stereo met die titel The Girl from Ipanema. Theodosie is bijna 9 minuten oor 6. Die baie mooie liedjie, een Afrikaans geheerverlies van Tern Lam is eerst aan die beurt. En dan die oubekende daar uit die 60s, Walk Right Back van die Everly Brothers. Hier is Tern Lam.

vrolijke klanken van mijn zin die we hier en verwelkom je bij Bosveld Stereo Scott McKenzie met San Francisco. Daar is nou 9 minuut oor 9 op hierdie sondagmôre en hier is een geskakel by die hart van Goud, Bosveld Stereo 107.5. So is dit goeiemôre en baie welkom van my af, Lee Prezeski, saam met jou tot 1 uur vanmiddag en ek hoop jy gaan baie rustig en 'n geseënde sondag geniet. So ook baie dankie aan Willem Engelbrecht wat jy al van 5 uur af geselskap gehou het. Afrikaanse klanke nou van 2 met Picnic vir 2.

Die stem van Nicolien Breitenbach met Winter's Touch, voordat Elton John met Daniel, en ook twee is een picknick vir twee. Ons gaan voort met die goeie klanke hier by Bosveld Stereo, Hugo volgende met Deur die Straits.

0: Prachtige klanke van Nana Muscuri met A Place in My Heart, as ook Herbie en Spence met Ek is nog steeds verlief op jou. Amper 16 minute oor 12 hier by Bosveld Stereo, en die tyd word aangebring deur Consignment Warehouse oor kan Brits Hospitaal. En doen die goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp-veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Mooi in hierdie van One More Time en Calming Rain, net vir Double en Captain of a Heart en David Hasselhoff, sy weergawe van Lonely is the Night. Nee, Pocahontas. Ons gaan aan met die volgende uur binnenkort na hierdie breek, begin ons om weer eens in die rolprente. Ja, jy weet wat ene. En ek sien dat dit alweer gebeur daar. Nou gaan jy vir my vraag, waarna verwijs ek nou? En ons sal maar sien wat gebeur met die volgende uur se eerste snit. Wanneer kom maar die rolprent uit, baie bekende ene, en is een deel van die rolprent waarin hy sy verskyning maak, met een goeie rede. Dis hoekom ek sê, dat dit weer met daar gebeur.

liefde eindelijk gebeur, sal niemand weet, en amal wil in elk geval net van alles vergeet. Op die einde van die dag is daar niks wat draag.

0: Prachtig een van Brendan Piper nogal so even, hè? Het jy dit geweet? Ja, You and Me is sy naam. Vicky Leandros met The Love in Your Eyes. Prachtig een daarin natuurlijk. En so het ons die drie in rij afgeskop met vierwerke se vuurwerke. Ja, die vierwerke spel jy met die cijfer 4. 1, 2, 3, 4. Vierwerke en dan vuurwerke. Ja, dat is nog leuk. Daai moet jy verduidelik vir iemand, anders gaan jy nie verstaan nie. Goed, ons gaan gauw vinnig na die winkels toe, dan is daar vir jou Eternity van Robbie Williams en ook een prachtige enekie speciaal net vir jou Letters, My Love.
1: Ek wil jou een geheim vertel. By B&G Optical kry jy een gratis oogtoets. En wanneer jy een bril koop, kry jy nog een bril. Gratis! Jy kan een leesbril of sonbril kry en R2,870 spaar. Dit is reg. Jy kry twee brille vir die prijs van een. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry een extra bril vandag. B&G Optical, waar jou oog briljant kan sien. BSNV's geld.
2: West Rand Truck en Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen het alles. En as ons het nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck en Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181. Van Heide

Dis jou sondige aandklanke by Boswell Stereo, Preë van Heerden met my seun. As ek so vinnig kyk na die speellys net, daar is nog musiek van Chris Els wat ook nou op pad is. Hy is ook altyd so baie welkom. Maar op die oomblik, volgende, is dit Middle of the Road met Soleil Soleil.

Pieter Koen, sewe wonders van my wêreld, net hier by Bosveld Stereo. Ons is nou by 22 minute voor 11, Rocking Horse volgende op die lys, Falling in Love Again.

En as ons die eerste, wie moet ek eerder sê, die laaste hier van hierdie dag begin, ons begin met George Baker se Pamplon, oftewel Skoenlapper, Daniel Barron met Hart en Hammond's Hermits, Here's My Come and Here's My Go. 12 minute oor 11 en Mark Anthony's volgende You Sang To Me.

Dit was Adam, as jy my kon volg, Miranda Lambert met Bluebird voor het. En nou tussenin, koop jy het mooi geluister, is er die ontplofcompetitie gespeel. Scallywag volgende, hier is Be Still.

Ja, nee, kijk, daar was net een stem, soos daai. Dit is natuurlijk Ozzy Osbourne en Dreamer. 20 voor en het is tyd vir so 'n bietjie Gerard Stein. Hierdie een is saam met hom, nie te laat nie.

Nou wel, kyk, dis maar net my nederige opinie, maar Brooks & Dunn se Neon Moon is die beste country snit ooit geskryf. Voor het Billy Joe Royal Down in the Boondocks. Marnie van der Merwe is volgende, hierdie is Roekeloos.

Wel, dat is wat je krijgt als je twee van die landse beste likkie schrijvers bij elkaar zet. Rian en Ellen Kuleski, Glass. Smith & Telford het met Radioactive Rain en ons raadreenerij begin met Marnie van der Merwe, se Roekeloos. Net ek vir iets speciaals van my mede landgenoot, my mede Namibier, dis Dion Groot, met Ek Sweer.

Nou, daar was vir jou twee in een rij geweest. Belinda Carlisle, World Without You, Dion Groot, ek sweer. Ek het tijd vir een laaste een, dan sê ek tot ziens Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Naturally.

The mamas and the papas dream a little dream of me. Giselle is aan die weerd met Suidwes en James Blunt, maar hy ou gunsteling van hom, You're Beautiful.

Olivia Newton-John, wat die uur afsluit met I Honestly Love You. Galone, One Special Night in Paradise en Suzanne se belofte. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 saam met my, Rudy van Deventer. Ek heb begin die nieuwe uur met Annie Haslam, The Angels Cry, Emil Welman, Sprookiesland en dan Tony Christie saam Vicky Leandros, We Gonna Stay Together.